0: dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichibukai teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio, Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
9: Goedemorgen, de dag is weer begonnen.
10: Goedemorgen!

we beginnen met John Fred en his Playboy Band en Duty in Disguise. Even rustig wakker worden. Niet te rustig. Wel een beetje meezingen. En een beetje

Ja, graag een broodje met, nou, doe maar met pindakaas of zo. Lekker, zo op de ochtend. En dit is A Taste of Honey. En

0: een spelletje.
1: Wat? Huh?
2: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Oeh, dat was maar een korte. Tjie, dat was een korte zeg. Ja. Zullen we dat nog een keer doen? Gewoon omdat het kan. Misschien een goed idee. Even kijken hoor.

0: Hier komt hij nog een keer.
1: Huh? Wat? Huh?
0: Goed luisteren.
2: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Ja, raad de hit. Welke hit is dat? Nou, voor de zekerheid, we doen hem straks over een klein kwartiertje. Doen we hem nog een keer. 10 minuutjes ongeveer. En de oplossing hoort u over een klein half uurtje. En we gaan ondertussen verder met Andy Williams. And can't take my eyes off of you.

0: En we gaan het nog een keer proberen. Goed luisteren. Ja, welke hit? Welke hit is het?
1: Raad de hit. Welke hit is dit?
0: Oeh.
1: Raad de hit.
0: En dit is Bobby Goldsboro. En over een minuut of 12, dan krijgt u de oplossing.

0: en muziek.
1: Met Wolter!
0: En dat gaan we dus nu doen met de Blue Monday van New Order. Even wat meer swingend je bed uit. Of swingen dan de koffie. Swingen dan het ontbijt. Maakt niet uit.

0: Nou, welke zou het zijn?
1: En dit was de oplossing van Raad de Hit.
0: Het was natuurlijk Rockwell en Somebody's Watching Me.

0: chille kistje van de Everly Brothers.
1: Oh jee.
0: En dat muziekje betekent natuurlijk weer het einde van dit uur. Ik zou zeggen, ik bedank u voor het luisteren. Misschien horen we elkaar zo meteen na het nieuws. En anders wens ik u een fijne dag. En we gaan er natuurlijk uit met een bang. En dat is deze keer Yazoo.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Goedemorgen, de dag is weer begonnen. Zonlicht valt naar binnen.

0: Ja, het is weer kwart over.
1: Tijd
0: ongeveer.
1: Voor een hit uit Nederland.
0: Juist. En dat gebeurt dus altijd om in dit uur, om rond kwart over. Kan soms dus een beetje verschillen, maar het gaat om minuten en niet om een half uur. Wie heb ik deze keer voor jullie klaarstaan? Uit Nederland, bekend in het buitenland. Dit is een band die al eerder is opgericht, onder verschillende namen bekend was. Uiteindelijk heette ze de Mystic Four. Maar toen hoorden ze eigenlijk nog, of toen wilden ze er eigenlijk nog een drummer bij. Dat is uiteindelijk een drummer geworden die weer vervangen is door Theo Klauwer. De rest van de band, de Mystic Four op dat moment, waren Piet Veerman, Kees Veerman, Jaap Schilder en Arnold Muurer. En uiteindelijk zijn ze toen van naam veranderd in de Blue Cats. En in 1964 hebben ze de Blue naam ook, of de Blue gedeelte ook laten vervallen. En heten ze gewoon The Cats. En in 1968 scoorden ze hiermee een hit onder The Cats. En dit nummer heet Lia.

0: Elvis has left the building.
1: Wakker worden met Wolter. Goedemorgen. Hier op Radio Emmeloord. Juist. Jouw start van de dag.
0: En de hele dag door. Dit is Stevie Wonder en My Cherie Amour.

0: keihard aan.
1: Nee, daar staat hij al.
0: Luister naar het enige echte Radio Emmeloord.
1: Juist.
0: Tijd voor je dagelijkse dosis energie, een vers kopje koffie en natuurlijk de allerbeste muziek. Goedemorgen!
1: Precies, goedemorgen.
2: Dit is Wakker Worden met Wolter.
1: Welkom. En dit is Bros. En I owe you nothing. We gaan even een swingende 10 minuten tegemoet. Met deze als eerste. Zometeen horen jullie nog Milli Vanilli. En daarna gaan we even rustig aan doen met Glenn Medeiros. Maar eerst I owe you nothing.

van Bros gaan we over naar Milli Vanilli. And it is Girl, You Know It's True.

0: klokje weer.
1: Tijd voor een hit uit de top 40.
2: Ja, een hit uit de top 40. Een band uit, of een liedje uit de top 40 uit 1983. Om precies te zijn deze keer op 10 september 1983 is die binnengekomen. Hij heeft er 11 weken in gestaan. Heeft als hoogste bereikt de nummer 1. En de bandnaam is dezelfde naam als een formulier in Engeland. Welke dat is? Dit is UB40 en Red Red Wine.
1: Dit is een hit uit de top 40 van 1983.

0: was een hit uit de top 40.
1: Ja, en dit is Cream en White Room. Is een beetje heftig. Heftig. Maar het wordt beter. Maar dat weet u natuurlijk allemaal. Want u kent het nummer natuurlijk. Cream en White Room. Nou, daar gaan we.

En dit is Gloria Estefan en de megamix van Dr. Beat, Kunga en Rhythm Is Gonna Get You. En nog veel meer. Even swingend je bed uit.

Ja hoor, daar hebben we dat muziekje weer. Dat betekent maar één ding. Dat betekent weer dat het afgelopen is. Eigenlijk. Ja, sorry, niks aan te doen hoor. Maar ik kom snel weer terug. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Dit was Wakker Worden met Wolter op Radio Emmeloord. Ik wens u nog een hele fijne dag. En we gaan er uiteraard weer uit met een banger. En dat is I'm in the Mood for Dancing. Van de Nolans.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdrage aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DHB.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg, gemiddeld 449 kilo per inwoner. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran, dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven, krijgen sterk uiteenlopende bedragen aan inkomenstoeslagen. President Trump gaf ICE-agenten woensdag opdracht verkeerstops te hervatten als arrestatiemethode. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Eén van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval, van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Jouw muzikale herinneringen
0: hoor je hier.
2: Hoor je hier.
0: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: now, here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, hier zijn we weer. Allemaal weer een hartelijk welkom bij een hele nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. De mooie muziek is van toen uit die jaren 60, 70 en 80. De eerste plaat, dat was Regen van Elvis Presley die met I Can Help, kennen we ook van Billy Swan. Ik heb er alle singeltjes en LP's verzameld en dan gaat het weer helemaal goed komen. Het komende programma, moet ik zeggen, twee uurtjes lang, die hits van toen uit die mooie jaren van de popmuziek. Laten we beginnen in de show. Is iedereen er klaar voor? Ja, dan gaan we beginnen. Er staat als tweede op het lijstje bij mij. Dat blijft toch een geweldige tijdloze plaat, of niet? Soms daar is het iedereen wel met mee.

geweldige muziek hebben deze mensen toch altijd gemaakt, of niet? Soms de Bee Gees, daar heb ik het over met Staying Alive. Kennen wij deze nog? Ik kwam hem tegen in de discotheek. Tenminste, ik kwam haar tegen. Tenminste, haar niet persoonlijk, maar het singeltje. Hier is Rita Kidd met Where Is My Man hier in die gouden oude show.

0: de tijd. Met de allerlekkerste golden oldies.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show. Met Johan de Graaf.
2: Inderdaad, daar ben je mee verbonden met die mooie hits van toen. Vanuit de Studio 2. Where is my man, Rita Kitt. Die hebben we net gehoord. Dit is een mooie opname van The Eagles.

0: Heren van de Eagles. Met de Lying Eyes.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een disco knaller doen uit de jaren 80. Drie mooie dames van de Bananarama's. Ja, ze zijn met z'n drieën en dan is het meervoud de Bananarama's. Met Love in the First Degree.

Bananarama met Love in the First Degree. Hier in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Kennen we deze plaat nog? Van Bonnie Sinclair. Dat is inderdaad de titel.

dat was een opname van Bonnie Tyler hier in het programma met The Lost in Friends. Ja, ze is verdwaald. We gaan even wandelen. Hier is Dr. Hoek.

We zijn uitgewandeld. Baby makes a blue jeans talk. Dat was er eentje inderdaad van Dr. Hoek. Kennen we deze nog? Dat is de man van My Friend The Wind. De schönes Mädchen aus Arcadia enzovoort enzovoort. Ook zo'n groot hit van Demis Roussos met My Reason.

blijft toch leuke muziek, of niet? Soms van het dametje Blondie met The Islands of Lost Souls hier in het programma. Met de mooie muziekjes van toen, zoals deze. Hier is de formatie Lucifer.

Dat is een prachtige plaat, of niet? Soms met I Can See the Sun in Late December. Dat is een opname van de formatie Lucifer. Zo tegen het einde bijna van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Maar er komen nog wel een paar mooie platen aan. Hoor. Ja, ja. We hoeven geen paniek te veroorzaken. Dat is helemaal niet van toepassing. Hier is Leo Sayer.

can see the thunder, zo moet ik zeggen, in mijn hart. En dat was zeker van Leo. Ja, Leo, gewoon Leo. Blik op de klok, nog één of twee platen te gaan. Hier zijn Mac en Katie Kazoen.

0: Je jeugdherinneringen. Gewoon vandaag. Gezellig uit je speakers.
1: Gouden ouwe.
2: Wauw.
0: Bij Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
1: Lekker hoor.

0: was de laatste in het eerste gedeelte een lekkere plaat of niet soms van Forrest. Wat is er met de man gebeurd? Geen idee, maar de plaat was toch goed. Rock de boot.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De bosbranden vlakbij het Franse Fontainebleau zijn momenteel onder controle na verwoesting van ruim 20 vierkante kilometer natuur. Het gevaar blijft groot door smeulende ondergronden in het bosgebied. Dit natuurverschijnsel zorgt ervoor dat branden wekenlang ondergronds actief kunnen blijven, waardoor de bluswerkzaamheden nog een lange tijd in beslag zullen nemen. Er is geen enkel onder Curaçao geregistreerd schip betrokken bij een incident in de straat van Hormuz. Het ministerie van Verkeer stelt dat Curaçao niet over olietankers beschikt. De recente berichtgeving heeft waarschijnlijk betrekking op een dark fleet, waarbij schepen illegaal vlaggen voeren om internationale sancties en controles te kunnen omzeilen. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert $100 miljard extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu $265 miljard gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft 2 18-jarige verdachten aangeklaagd. Een van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Het weer nog tot slot. Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden... terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt. Aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: De gouden oude show.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Die gouden oude show met die lekkere hits van toen. Hè, zoals deze, Emmylou Harris met You Never Can Tell. Dat staat tussen haakjes en de titel is dan C'est La Vie. Hier zijn de Hummus.

En in één keer was hij afgelopen. De Master Void was een hele mooie van de heren van Hummets Hummets. Even een lekkere disco knolplaat uit Duitsland. Van de heren van Modern Talking hier in die gouden oude show. Studio 2, daar zitten wij trouwens. Hier zijn ze met Don't Lose My Number.

Ja, het nummertje niet vergeten van de dames. Natuurlijk, Modern Talking met Don't Lose My Number. De man met het gouden stemgeluid. Hier is Tom Jones.

klinken die gouden oude hits nog mooier of niet? Soms deze al wat een prachtige plaat van Ives. Ik vind hem mooi. En dat is inderdaad de titel van deze geweldige single uit de jaren 60. Door met de lekkere muziek van toen. En zo kriskras door de jaren heen, door de jaren 60, door de jaren 70 en ook door de jaren 80. Dat is het motto van het programma. En zoals deze en al ook zoveel hits hebben deze mensen gemaakt. The Sweet.

dat blijft toch een heerlijke plaat, of niet? Soms daar is iedereen het wel met mij eens, dacht ik zo. Een hele mooie van Lou Rawls met I see you when I get there. De muziek kriskras door die jaren heen, hè. De jaren 60, de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Dit komt uit de jaren 80. Hier is Say When met Boys.

0: Ja, dat is er eentje van de CON-mensen. De jaren 70 was natuurlijk een hit voor Moments and Whatnots met Girls. Ja, ze hebben nu al omgedraaid, hè. Ja. Toch wel knop was het niet. Dus ja, de Gouden Oude Show, deeltje 2. En nog heerlijke muziek zo de komende tijd nog te gaan in het programma.
1: Terug in de tijd met de allerlekkerste Golden Oldies.
2: Dit is de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.

plaatje of niet, soms van Rob en Remco. De roosterbout, ja, dat schijnt iemand te zijn die de vuile en vieze klusjes opknapt aan boord van een schip. Dat is de roosterbout, ja. Zo leer nog eens wat hier in het programma. Heerlijke muziek, deze werd later uitgebracht ook in de jaren 70 en de jaren 60. Hier is Percy Sledge.

Sometimes a Woman, wat een mooie plaat of niet. Zoals nog steeds van Percy Slits. Kennen we deze nog? Die hoor je niet zo vaak meer, hè? Hoor je niet zo vaak meer. Nee. Maar wel in de Gouden Oude Show hier is Chip Taylor.

0: Chip Taylor 1975, 1976 met The Same Old Story.
1: Als we het over radioplaten hebben, is dit een echte radioplaat.
0: Veel gedraaid toen de tijd op Radio Meer Mico Internationaal vanaf het zendschip De Magdalena. Met de groetjes aan Wim de Groot altijd natuurlijk en Mac de

MacDuff Dimension hier in het programma. Blijft toch een mooie plaat of niet? Soms met PS, I love you. Tijd om een lekker Duits plaatje te draaien.

0: Dan blijft er een geweldige Duitse plaat of niet. Soms jaren een zeer grote, zeer goede Duitse Schallplattenzaken weer. Ja. Of zoiets, hè. Ja, ja. Dat was Rienke van de Freddy Brick.
1: De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Oude Show. Johan de Graaf.

geattendeerde plaat of niet, soms deze van de Drifters met Kissing in the Back Row of the Movies. Zo'n beetje tegen het einde alweer van die gouden oude show. Heerlijke muziek of niet, soms hier is ABBA.

heerlijke gouden oude muziek of niet, soms van Melanieris en de Teun. Met die mooie plaat, die Angel of the Morning, ja. Dit is misschien de laatste, of misschien kunnen we er nog eentje doen, maar wel een mooie dit, hè. En dat is een mooie.

Is die mooi of is die niet mooi, deze? I'm just gonna tag along with that old devil come. Dat is inderdaad de titel van deze single van Alison Moyet. Moyet mag ook. We hebben nog een klein beetje tijd over in de show, dus nog één keer. Dan hele mooi of niet soms?

0: En dat was een mooie tot te besluiten. De Fortunes met Caroline 1964. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft tot de volgende keer.
1: Het is 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De bosbranden vlakbij het Franse Fontainebleau zijn momenteel onder controle na verwoesting van ruim 20 vierkante kilometer natuur. Het gevaar blijft groot door smeulende ondergronden in het bosgebied. Dit natuurverschijnsel zorgt ervoor dat branden wekenlang ondergronds actief kunnen blijven, waardoor de bluswerkzaamheden nog een lange tijd in beslag zullen nemen. Er is geen enkel onder Curaçao geregistreerd schip betrokken bij een incident in de straat van Hormuz. Het ministerie van Verkeer stelt dat Curaçao niet over olietankers beschikt. De recente berichtgeving heeft waarschijnlijk betrekking op een dark fleet, waarbij schepen illegaal vlaggen voeren om internationale sancties en controles te kunnen omzeilen. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Een van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Het weer nog tot slot. Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden... terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt. Aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Metronomie was een huwelijk. Daar ging het liedje over wat Gilbert O'Sullivan zojuist zong hier bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Zo vrienden, weer een uurtje klaarstaan voor je. Waar onder andere de groep Sailor in zit, Bob Seger, Casey en de Sunshine Band. Even een paar groepjes die zo al in de playlist klaarstaan. En we hebben nog wat zwart vinyl voor je klaarstaan. De volgende groep die we gaan draaien, die komt uit Noorwegen. Vele hits gehad. En wij gaan vandaag het nummer Touchy draaien. Een beetje tempoplaatje opzetten. Ja, op een leuke manier, zal ik maar zeggen. Ze hebben diverse jaren bestaan. 2010 en dan weer 2015. Volgens de laatste gegevens zijn ze nu weer actief, de heren. Dus je kunt ze nog ergens in de wereld aanschouwen.

diep uit de archieven hier opgedoken bij Radio Emmeloord. Dave Barry en I'm Gonna Take You There. Nou, ik neem je alleen maar mee in het muzieklandschap waarbij wij de jaren 50 soms ook nog wel eens ertussenuit pikken tot en met de 90's. In het programma Music Memories. Ja. En als je dan die jingle draait, dan kan je zo leuk deze van Dave Edmunds draaien.

Beatles hadden al een vooruitziend blik dat ze erg populair zouden worden. Everybody's trying to be my baby, als uit hun beginperiode. Maar ze kregen wel gelijk, hè, de heren. Want jongen, wat een hoop, zoals wij dat dan noemden. Van die, hoe zal ik dat zeggen? Geen groepjes, hè, dat kun je niet zeggen. Nee, dat was van de latere tijd. Maar wel van die bakvissen die stonden te gillen als de Beatles optraden. Dat is ook een van de redenen geweest dat ze gezegd hebben: we stoppen met live optreden. Deze band was ook erg populair in de jaren 70. Bij de dames vooral. Julio Iglesias en een van zijn grote hits, Crazy.

0: 50 Ways to Leave Your Lover. Paul Simon was dat. En, hier in de studio kwam natuurlijk meteen weer over dat film en het boek The 50 Shades of Grey. Nee, ik denk niet dat dat enige invloed heeft gehad met betrekking naar het liedje van Paul Simon, wat we zojuist draaien, dat dat los van elkaar staat.
1: Ja. Vanuit het hart van de Noordoostpolder, dit is Radio Emmeloord.
0: Weer eens even terug naar de jaren 60.
2: Ja, ja, zeker.
3: De oude klok van radio straalt af van ons antennes bij deze flashback.
0: Met die grote hit van de Small Faces.
2: Moeilijke tekst hoor. Shalalala. Daar gaat het allemaal over, ja.

0: Alarm schijf was vandaag van Neil Young. Only love can break your heart. Hier bij Radio Emmeloord, want daar heb je op afgestemd. Dat vinden we hartstikke leuk dat je dat gedaan hebt.
1: Mark Bodegraven.
0: En nu, ja, ook weer een vooruitziende blik van de heren van Sailor over het verkeer. Traffic Jam.

Zeeuwse babbelaars. Daar houden ze ook van. We hebben het over de formatie Bluff. En die hit van ze, Zaterdag. Ik kan me nog herinneren dat ik een van mijn schoolagenda's kocht. Dat is dus best lang geleden. En daar stond nog lesroosters in voor zaterdag. Nee, ik heb niet meer les gehad op zaterdag. Maar de generatie voor mij wel. Die hebben ook nog op school gezeten op zaterdag. En nu praten ze alweer over om lestijden te verkorten. We draaien meestal aan het einde van het programma een instrumentaaltje. Dat is bijna in Radioland gewoonlijk. Waardoor eigenlijk de groepen die die liedjes maken eigenlijk tekortkomen. Dat zetten we nu even recht met een liedje van de Shadows. En dat is getiteld.

Seeger, Against the Wind, samen met zijn band, de Silver Bullet Band, zo heette die groep. En het opvallende is dat deze plaat altijd, altijd, heeft heel lang in de top 2000 gestaan hier in Nederland. Maar het heeft nooit de hitparade bereikt. En dat noemen wij dan in Radioland een radioplaat. Dus een plaat die heeft zoiets van, oké, jullie kopen mij niet, maar de radiomakers die vinden het wel de moeite waard om het plaatje te draaien. En dan wordt hij toch alsnog opgepikt, maar geen verkoopcijfers natuurlijk. Ja, ik kijk even naar de klok, vrienden, en ik heb te veel muziek uitgezet. Ja, wat dom, hè? Ik gil er even overheen. Muziek van de Stylistics hoor je. And I can't give you anything but my love. Ach, goede liefde is heerlijk.

muziek van The Birds. En hun singeltje My Back Pages. Vrienden, als je in contact wil komen met Radio Emmeloord. Dat je zegt van nou, ik wil wel wat aanvragen. Of ik heb een opmerking of een aanmerking. Geheel allemaal welkom. Doe dat even via de website. Dat is het meest eenvoudig. Staat ook een telefoonnummer. En staat er ook meer informatie over het station natuurlijk. En ja, daar staan ook de programma's die we allemaal hebben hier bij Radio Emmeloord. Er zijn alle dagen gepresenteerde programma's. Dus vanaf 's morgens tot dan 's avonds kun je genieten van Radio Emmeloord. En dat is gewoon radioemmeloord.nl. Dat is waar onze website op het internet vertoeft. Niet zo moeilijk om dat tol te houden, denk ik wel zo. Al eerder gezegd, richting het einde van het programma. Althans van dit uur. Met deze prachtige klassieker gaan we verder. Mitcher, If I Was.

0: Fisher draaide en zijn hit If I Was. Hij heeft ooit ook gezongen in de band Slick. En hij heeft een autobiografie uitgebracht. En mag jij raden hoe dat boek heet? Nou, If I Was. Vrienden, de laatste van dit uur is een hele mooie ballad. Een beetje een vergeten hit ook. Tussen Casey, de zanger van Casey and the Sunshine Band, en de dame Terry DeSario. En Yes, I'm Ready.
1: Dit is Radio Emmeloord.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

was een bijzonder groepje, Scaffold, want daar openden wij het programma mee. Ze hadden de hits in de jaren 60 en dit kwam uit het jaar 1967. Thank you very much. Ze hadden komische plaatjes hoor, want de andere was ook weer Lily the Pink. Die hebben we ook al eens een keer gedraaid in het programma Music Memories. Fijn dat je er weer bij bent hier via de AM747, DAB Plus of streaming audio. Dat zijn allemaal de mogelijkheden om Radio Emmelo natuurlijk te beluisteren. Mocht je op vakantie zijn, mocht je in het buitenland zijn, of mocht je gewoon in Nederland zijn. We zijn overal te beluisteren, dus dat vinden we hartstikke leuk natuurlijk. En kennen we deze mooie romantische plaat nog. Formatie LTD. En Shine On. Verderop in het programma weer een oude alarmschijf.

deze formatie heeft heel veel hits gehad in de jaren 60. Davy, Dozy, Bicky, Bicky en Tits. En dit was een van de vele Save Me. Ik heb hier zo'n hoesje voor me. En leuk om te zien dat in die tijd dat ze al creatief waren. Verschillende broekspijpen hadden ze als outfit uitgekozen.

Fragile Clé. Dat was een liedje van Gérard de Normand. Het leuke wapenfeit van deze zanger is dat hij in Nederland 2 hits heeft gescoord. Deze uit 1977. En in 1976 La Ballade de Jean Giraud. En alle tweede plaatjes bereikten de tweede positie. En ze stonden alle twee 10 weken in de Nederlandse top 40. Dat is wel heel erg apart als je dat zo helemaal gelijkwaardig voor elkaar krijgt in de hitparade. Straks de oude alarmschijf vinden. Maar nu eerst een plaatje. Ja, die is door Los Incas ook opgenomen. Maar volgens mij was dit het origineel. Althans, daar ga ik een klein beetje van uit. En als het anders is, dan hoor ik dat graag van je. Simon & Garfunkel. En een hele mooie uitvoering met die panfluit. De El Condor Pasa.

Stop the Dance. Brian Ferry was dat nog. Volgens mij niet meer met zijn formatie, nee. Gewoon als solo-artiest zo meteen dus de oude alarm schrijven. Ik moet hier eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet uitgezocht. Nee, zo meteen even overleggen met de directeur-eigenaar Dick Offriga. We blijven in de 70's, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. We gaan met z'n allen even lekker naar het strand toe. You know you're too young.

0: Nothing but a Hound Dog. Dat was Elvis Presley, vrienden, uit het diepe, diepe archief hier van Radio Emmeloord. En ik had het net al even over directeur-eigenaar Dick Opringa. Tot we even overleg hebben gehad. Wat zullen wij gaan draaien als alarmschijf? Nou, daar hebben wij een verraste track voor gevonden.
1: Alarm! Ja.
0: Alarm! Vergeet hitte, vrienden, eigenlijk wel. Robert Long. Unit Gloria had hij verlaten en ging solo. En dit was zijn alarmschijf in 1973. Let us try.

Ja. Ja, oh Rosie. Daar zong je over, Henk Wijngaard. Nee, nee, Henk, dankjewel. Nee, dat was lang genoeg. Zo. Werd Nederlandstalig ook dat wij hier bij Radio Emmeloord. Maar nu even wat dansbare muziek. Get Down Tonight. Casey and the Sunshine Band.

Experimenteel werd het altijd al genoemd, die periode van de Beatles. Ze grepen naar wat andere materialen, stuff. Marihuana, dat soort dingetjes. Geestverruimend werd dat genoemd. En zodoende produceerden ze wat bijzondere tracks, waarvan dit ene was Come Together. Met de stem van John Lennon natuurlijk. En nu even weer terug in de geschiedenis. Buddy Holly, die kennen we nog wel, denk ik althans. Zijn de artiest zijnde die vroeger is overleden op jonge leeftijd. Mike Berry deed een tribute. En dat werd een hit, vrienden. In de

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

Fleetwood Mac natuurlijk. Ja, met die hele mooie stem van Christine McVie. Die zong dat altijd zo fantastisch in. Die heeft heel wat hitjes voor de formatie geschreven. Een beetje vergeten zangeres. Helaas ons ook alweer ontvallen, vrienden. We gaan richting het einde van...

was even spannend of die het zou volhouden. Reparetta en de Dells. Ja, kwam van het zwarte vinyl af. Maar ja, het plaatje heeft toch wat geleden zo door de jaren heen. Vroege jaren 60 was dit redelijk populair. Volgens mij is dit zo'n beetje de voorlaatste. Nee, de laatste vocale van dit uur. Vergeet hit van de formatie Tiffany. Ja, last niet day, saved my life. Maar dit was ook een hitje van ze. The Presidential Sheets. Dat allemaal hier op jouw radiostation. Radio Emmeloord. Vanuit de Noordoostpolder.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wichman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen. Maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. We hebben ze op een rijtje, op een rijtje, op een rijtje. In de Classic Gold top 15.
2: Nummer 15.

0: Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Op nummer 15 Jim Reeves met I Won't Come In While He's There. Nummer 14 Elton John met Sacrifice. Nummer 13 Crosby, Stills en Nash met Wasted On The Way. Nummer 12 Split eens met Message To My Girl. En op nummer 11 Gloria Estefan met Can't Stay Away From You.
2: Nummer 10.

0: Thank you.
1: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
2: De top 10 begonnen we met I Won't Let You Down van PhD. Nummer 9, Chris Ria met Every Beat of My Heart. Nummer 8, Wet Wet Wet met Good Night Girl. Nummer 7, The Stylistics met You Make Me Feel Brand New. En zojuist...
3: Nummer

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5. Janice Ian met At 17. Nummer 4. The Simple Minds met Belfast Child. Nummer 3. Michael Bolton met When a Man Loves a Woman. Nummer 2. The Beach Boys met Tears in the Morning. En de nummer 1 in de Classic Gold Top 15.
2: Nummer 1. Dit is de Classic Gold Top 15 met Willem Keekstra.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wigman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen. Maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van 2 Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De 2 bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, dat was 1984, Madonna met Like a Virgin. En gaan we gelijk door naar 1986. En dat is ook een mooie, The Bangles en Walk Like an Egyptian.

0: uit 1986, mooi jaartje. En dat waren de Bengals en Walk Like an Egyptian.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: Mooie plaat, Cat Stevens. And I love my dog.
1: Je bent aan het werk en de radio speelt op de zaak in de auto of thuis.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: uit de jaren 70 was dat de OJ's en Black Steppers.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Luister naar Radio Emmeloord via DAB+.
3: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
4: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

Ja, de Three Degrees, Wheel of the See You Again. En ja, dat doet ons gelijk denken natuurlijk aan de zeezenders. Het is binnenkort 15 jaar geleden dat Radio Veronica, Radio Atlantis en Radio Noordzee sloten. En ja, dat doet ons een beetje somber denken op dit radiostation. Hè? Maar wij gaan gezellig door op de AM 747, op DAB+ en www.radio.nl.

0: Ja, uit 1967 was dat Procol Harum en A Wider Shade of Pale. Wonderful
1: Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, nu luistert naar Radio Emmeloord. Dit is David Bowie in Absolute Beginners.

0: together, Buddy Mel en Kim, en Showing Out.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, op de AM747. Dit is Radio Emmeloord. We gaan luisteren naar de Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

plaatje uit de jaren 60. En dat was All You Need Is Love van de Beatles. En dit is ook uit de jaren 60. En dat is ook erg mooi. Dat is Astrud Gilberto en de Girl van Ipanema.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: welkom in de tweede uur hier van Muziekmatinee. Hier vanuit Studio Gouda op Radio en Woord. En wij zenden uit op AM 747 en natuurlijk op DAB Plus en www.radioemmeloord.nl. Wonderful Radio
1: Emmeloord. Nou, kort, twee
0: dit is Kendrick Green en Who Do You Think You Are?

leefde ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Ja, het wonderschone If van Brad. En ja, dat is natuurlijk ook uit een ver verleden prachtig nummer uit de jaren 70. En u luistert naar Radio Emmeloord. En als u een verzoekje wil indienen of u wilt ons gewoon schrijven, dan kan dat op onze e-mailadres. En dat is studio@radioemmeloord.nl. Wij zenden uit op AM 747, op DAB+ en natuurlijk via www.radioemmeloord.nl.

David Case hier op Radio Emmeloord met zijn suite voor Clouds and Rain. Dit is ook een mooie, Cornelis Vreeswijk. En daarom noem ik je mijn liefste in een lied.

Cornelis Vreeswijk en daarom noem ik je maar liefst in een lied. En u heeft de afgelopen 2 uur geluisterd naar het programma Muziekmatinee hier op Radio Meloord vanuit Studio Gouda en productie van Hans van Dijk. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en natuurlijk zijn we volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van dit programma. En u kunt ons altijd schrijven en dat gaat via de e-mail studio@radioemmeloord.nl. En we stoppen met dit nummer. En dat is een mooi nummer. En dat is The Jam. En A Town Called Malice. Tot volgende week.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een Italiaanse rechtbank heeft vandaag meerdere bestuurders veroordeeld voor onder andere nalatigheid rond de instorting van de Morandi-brug in Genua. De belangrijke verbinding in de Noord-Italiaanse stad bezweek in 2018. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 12 jaar cel. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Beloofd is beloofd en daarom blijven we lekker Avicii draaien met vandaag The Days hier in Happy the Peppy. Straks, en dat zal zijn over wat zal het zijn, een goede 20 minuten gaan we luisteren naar een vergeten jaren 60 hit. En dat doen we iedere dag weer, zodra je Happy the Peppy op de radio hoort. Yo.

willen noemen. Gilbert Bécaud was dat en hij deed het met een cowboy knel, want hij probeerde het in het Engels. En dat bracht toch wel een bijzonder speciaal plaatje. A Little Love and Understanding. Come on.

het vakantieadvies van vandaag. Back down south. Wij gaan het gewoon rijden, want daar staat de boel niet in de fik. De Kings of Leon hier in Happy the Peppy.

diverse programma's hier hoorde je al de nieuwe plaat van Madonna. En die mag er zeker zijn. Maar dat geldt ook voor de vele oudjes die ze al heeft. Madonna in dit geval met Open Your Heart.

En je kan duidelijk zijn, hij is echt een kunstenaar dat hij dit weet te maken. Op de planken speelt hij hem nog steeds live, maar bij ons was hij gewoon in de hitversie. Raymond van het Groene Woud en Twee Meisjes brengt ons bij vergeten plaatjes uit de jaren.

Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees. De Amerikaanse zanger Jewel Akins had in 1965 een hit met de bloemetjes en de bijtjes. The Birds and the Bees. En ja, hij kwam uit Houston in Texas. Houston, we have a problem. Dat kwam pas echt aan het licht 13 jaar geleden. Want toen overleed hij in maart van dat jaar. Jewel Akins, vandaag dus de bijna vergeten hit. In

al op de schermen staat, dan hoor je dit uit de boksen van menig terras hier in het hele Nederlandse Rijk, kun je wel zeggen. En misschien wel in de hele wereld. Wie weet heeft hij er een grote hit mee. De zwoele zomernachten, nu een

Ik had het al over die vele duizenden gezellige terrassen in ons land. De afgelopen weken kon je hem daar aantreffen, hoor, want hij was in ons land aanwezig. Deze Bruno Mars, hij fietste over de podia en zong bovendien live op het podium in Amsterdam.

richting het einde, zo op het gemakje van Happy the Peppy. Maar we laten je niet in stilte, we hebben nog muziek tot aan het hele uur. En dat zojuist met Flash and the Pan en Hey St. Peter.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. 8 jaar na de instorting van de Morandi-brug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van wegbeheerder Autostrade kreeg 12 jaar cel. De ramp in 2018 kostte 43 mensen het leven. Volgens de rechtbank waren slecht onderhoud, ontwerpfouten en gebrekkige controles de belangrijkste oorzaken. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. Urologen waarschuwen dat hormoontherapie kan leiden tot onvruchtbaarheid en andere gezondheidsrisico's. Volgens experts is testosteron alleen geschikt bij een medisch vastgestelde aandoening en geen middel om prestaties of spiermassa te verbeteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hello, Pete here from the Budget Barn. Got a thingamajig on this here drum to mend. Apparently, it's wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see, a bit more water needed. Oh blimey, that's torn it.
3: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQ Air momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend met van alles door elkaar. En daartussendoor ook nog een aantal leuke rubrieken met wat wetenswaardigheden of bijzonderheden. U kunt het komende uur gaan horen, dus welkom. We zitten helemaal in de zomer, dus wat is er dan beter dan het draaien van Brainbox in Summertime?

was toch leuk. Uit 1964. Do What Did He van Manfred Mann. Ja, en dan naar 1973. Een plaats die niet verder dan de tipparade kwam, maar door een aantal andere hitnoteringen ook wel heel bekend. Harold Melvin en de Blue Notes met The Love I Lost.

liefde doet pijn, maar je mist ook heel veel als je nooit liefde ervaart. Dus ja, dat is altijd weer het probleem waar mensen voor staan. In vroeger en ook in deze tijden, dat was Gene Pitney. We zijn toe aan de rubriek onbekend van bekend, want Robert Long, eigenlijk heet hij Bob Leverman, was zeker een bekend Nederlands zanger. Als onderdeel van bijvoorbeeld Unit Gloria en later solo met zijn Nederlandse talige projecten. De LP Vroeger of Later, die 100 weken in de LP-lijst stond. Maar in 1966 kwam hij met de band The A-Ones uit met een single. Ze maakten er maar één samen. Dat is It Takes Time. Kort daarna trad hij toe tot de band Gloria, het latere Unit Gloria. Maar ook bij deze plaat hoor je al duidelijk het karakteristieke stemgeluid van Robert Long.

countdown. 7, 4, 7. Dit is Radio Emmeloord op 747 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.

Song, Song Blue van wie anders dan Neil Diamond. Wat is dat toch wel een lekkere plaat. Een plaat nu uit 1964 naar een plek gaan we dan waar we met z'n allen wel willen zijn met dit weer. Lekker aan het strand, hoewel goed insmeren, lieve mensen, en onder die parasol. Want wat sommige maloten je ook willen doen geloven, het is toch echt beter om je in te smeren met factor 50 dan om huidkanker te krijgen. On the beach, dit is Cliff Richard.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar muziek uit de periode dat u jong was een goede remedie is tegen sombere gedachten en een dipje. U zit nu dus lekker te therapieën. Uw begeleider, Jan van Weterloo.

0: Ja, dat was een hartstikke mooie plaat van de band America. A Horse With No Name. En dan ook nog een groot hit. We zijn toe aan de jingle van de week. Een van de meest kenmerkende radiomensen uit de jaren 60 en 70 was toch wel Willem van Kooten, dan de alias Joost den Draaier. Er is zelfs een rotonde naar hem vernoemd op het Mediapark in Hilversum. Het gebruik van taal was hem niet vreemd en de meest mooie kronkels maakte hij ervan. Zoals deze jingle ook, Your Host at the Dutch Coast, u draaiert Joost.
1: Joost met de most of the Dutch coast on the station where it's all happening behind to just for you.
0: Herkenbaar is een Radio Veronica jingle. En zijn tune, die hij ook later bij Noordzee en op Hilversum 3 nog heeft gebruikt, is een plaatje van Kokomo, Asia Minor.

Contours met uit 1962 en Do You Love Me met zo'n 30 seconden voor het einde van de plaat. De instinker dat je denkt, oh hij is klaar. Maar nee hoor, nou ja, als je het plaatje wat beter kent, dan reken je ermee. Het nummer Yellow River was in 1970 een mooie top 40 notering voor de band Christie. En ze kwamen daarmee tot de vierde plaats. Het werd later gecoverd door The Middle of the Road. Die versie gaat u horen.

In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat die aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee, de muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

0: Amsterdam. De zanger was Wally Tax. We hebben het natuurlijk al voor The Outsiders. En dit was een van hun grotere hits, Touch.
1: Uit den Arden Platenbak van uw presentator.
0: Ja, het moet ergens halverwege de jaren 70 geweest zijn dat ik bij mijn platenwinkel destijds in Uithoren, het discocentrum, een LP vond van The Byrds, Father Along. Het bleek later de laatste reguliere LP-opname van deze band te zijn geweest. Een van de nummers die erop staat, die spreekt mij in deze dagen weer extra aan. En ja, het gaat over een hond en de avonturen die je met zo'n dier beleeft. En dat zo'n dier ook aan zijn eind komt bij Bugler. Wel op een heel bijzonder vervelende wijze. Maar het kan ook anders, heb ik afgelopen week helaas moeten ervaren. Dit zijn The Byrds met Bugler. MUZIEK

Uit Volendam kwamen niet alleen de Cats en Bezet en Mark Deze Band, de formatie Left Side. Ze hadden wat aardig wat hitjes en dit was hun grootste, een nummer 17 notering in 1973. Like a Locomotion. Wonderful World, Beautiful People. Dit is...

het originele Island vinyl. Dat was Wonderful World, Beautiful People van Jimmy Cliff. Waarmee we bijna aan het einde gekomen zijn van dit uur Muziekmuseum op uw station. Ik wil u danken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma of uw idee voor september insturen? Stuur een mailtje naar wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Het is een leuke plaat om je af te sluiten in de week van de 14 juli, oftewel de Nationale Franse Feestdag. Een plaat waarmee ze ook nog hoge ogen scoorde op het Eurovisie Songfestival ooit. Dit is Franscal met Poupée du Cirque, Poupée du Son. Graag tot volgende week.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Ja, en dan moet je connecten met de server waar jullie nu naar luisteren. En dat deed hij even niet. Ik heb geen idee waarom niet. Gelukkig weet ik dan waar ik moet zoeken. Dus was het weer snel klaar. Alleen moet de zenderbaas dan even alles weer even herstarten. En gelukkig was die thuis. Dick, dankjewel. Want ja, als er geen signaal komt, dan zegt die server, ik ga wat anders doen. En heb gelijk. Maar dat is allemaal weer goed gekomen. Welkom, lieve luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Disco Show. Jaargang 5, aflevering 37. Ja, op weg naar de volle 5 jaar, hè? Straks in november. En ik dacht, jongens, het is zulk lekker weer. Al de hele week. Hè? Niks te warm, prima, windje erbij. Uitstekend weer om te werken. Ik begin eens met een heerlijk nummer van Playa Hitty. The Summer is Magic. Ah, de apparatuur was me te snel af, ja. Kan gebeuren, lossen we op en gewoon weer door. Niks aan de hand. Dat is live radio, zeker. Goed, wat gaan we doen? Nou, disco-muziek draaien natuurlijk. De 2 uren lang met daartussen een stukje VIP. Dat is dan om 9:30. En mocht je een verzoekje hebben, dan hoor ik het heel erg graag. En we beginnen met een heerlijk nummer uit 1985. De Mary Jane Girls. Hier is In My House.
1: Dit is de Disco Show.

Lekkere muziek van Shalamar. Ik heb het al eerder gezegd. Een van mijn favoriete discogroepen. Jaren 70 zijn ze ontstaan in Los Angeles in Amerika. En dat kwam voort uit het programma The Soul Train. Dat was eind jaren 70 een enorme hit in Amerika. En ja, een beetje van wat nu de disco show is, zeg maar. Maar dan iets groter, ja. En uiteindelijk hadden ze heel veel succes met heerlijke nummers. Deze is dan weer niet een hele grote hit geweest. Take That to the Bank. En hun grootste was I Can Make You Feel Good. Ja. Nee, we gaan geen Arabische muziek draaien. Dit hoort gewoon bij dit nummer. We gaan naar Narada, Michael Walden. Heerlijk nummer, absoluut. Hier is de Divine Emotions.

0: Leon Haywood is de man waar je naar luisterde. Inmiddels 10 jaar niet meer onder ons. En had een bescheiden hitje met dit nummer. Don't push it, don't force it. En ja... Daarmee is hij eigenlijk het meest bekend geworden. Hij deed heel veel op de achtergrond, schreef veel nummers en produceerde ze ook. Maar ja, de tekst is natuurlijk wel lekker. Don't push it, don't force it. En de subtekst heet dan Let it happen naturally. Ja, zo simpel is het. Gewoon laten komen. Komt zoals het komt, zeggen wij dan. We gaan naar een wat simpeler tekst, lieve mensen. Sterker nog, het zijn maar 3 regels. Ja, maar wel een grote hit. Hier is La Bionda. En 1 voor jou en 1 voor mij.
1: Dit is de Disco Show.

Ja, ja, John Paul Young, Standing in the Rain. Nou, dat is in Nederland eventjes geleden. Ik kan, ja, vorige week volgens mij was een dagje of zo dat het stevig regende. Maar nee, inmiddels is het heel erg droog. En ja, ik las daar een stukje over in de krant. Want doordat het waterpeil in de het zoete waterpeil zakt, komt er dus zeewater steeds verder het land in. Waardoor het water zout wordt. En dat kan niet. Dus op dit moment hebben ze dat, ja, daar hebben ze plannetjes voor. Hè. Daar zijn allemaal knappe mensen voor. En ze pompen op dit moment 15.000 liter water per seconde weer terug naar West-Nederland. Zodat dat zoute water op afstand blijft. En wij gewoon het water uit de kraan kunnen houden. Ja, mensen, wij vinden het allemaal heel normaal. Maar daar gaat heel veel, ja, zit daarachter, zeg maar. Maar goed, het nummer van John Paul Young, ja, dat is ook al even geleden. Want dat is uit 1977. Goed, we gaan even naar de verzoekjes, natuurlijk. Die zijn er ook. Vanuit de erven zijn Mieke en haar partner ook weer op de been natuurlijk. Fred natuurlijk. Ja, jongen. Als het fout loopt, dan begint het ook wel heel slecht. Nee, die zitten daar heerlijk op hun stoeltjes te luisteren naar Radio Emmeloord. Naar de disco show. En zij hadden natuurlijk een verzoekje. En die gaan we heel graag invullen. Een heerlijk nummer van Randy Crawford en de Crusaders. En ja, we hebben gekozen voor de, nou ja, ik dan, voor de korte versie. De lange is wat te lang voor de radio. Die gaat richting de 10 minuten. Maar deze doet het ook prima. We gaan naar Streetlife.

Joe Tex was degene die je hoorde. Ain't gonna bump no more with no big fat woman. Ja, en hij heeft heel veel nummers gemaakt. Dit was een van zijn laatste uit 1977. Tenminste, een van zijn grootste hits. Want hij overleed in 82 al. Dat is alweer heel lang geleden. Maar hij was ook al aardig op leeftijd. Tenminste, nee. Hij was geboren in 34. Ja. Dus in 82 was hij natuurlijk nog lang niet op leeftijd. Hij was nog maar 46. Dus ja. Maar goed, een van zijn laatste hits dus. En daarna had hij er nog een. De Lewis Caboose. Die hebben we in Nederland ook nog in de hitparade gehad. Weet ik nog te vinden. Goed, daarvoor het verzoekje van Fred en Mieke natuurlijk. Vanuit de erven. De crew Randy Crawford en de Crusaders. En Street Life. Helemaal goed. Dan gaan wij naar het volgende verzoekje. En die komt van Dick. En die is natuurlijk... De grote baas over Radio Emmeloord. Ja, nee, ik moet het even zeggen zoals het is. En Radio Emmeloord, lieve luisteraars, bestaat in september 10 jaar. En dat wordt gevierd met een open huis in buurthuis Espelevaart. Dat is de Atlantische Straat. En daar zitten de meeste discjockeys. Die zullen daar zijn die je kunt horen op Radio Emmeloord. En het wordt live uitgezonden natuurlijk op de zender. Dus dan kun je ook horen wat daar allemaal gebeurt. Wie daar allemaal zijn. 10 jaar Radio Emmeloord. Ja, ik zei zo straks al vol trots. Ik ben mijn 5e jaar aan het volmaken. Maar een jonkie vergeleken bij Radio Emmeloord zelf. Hè? Zo simpel is het. Dus daar kun je bij zijn. Zaterdag 5 september van 1 tot 5.

Ja, en dan zit ik met veel bravoer een verzoekje voor Dick aan te kondigen. En ja, toen ging het weer over de open dag. En toen zat ik weer op de verkeerde golflengte, maar dat gaan we alsnog doen, Dick. Want hij vroeg om een heerlijk nummer van Chic en die heet Le Freak.

En ik weet dat er luisteraars zijn die het sowieso kunnen waarderen dat we chic draaien. Dus bij deze Le Freak. Ja, en dan zitten we zo'n beetje een klein minuutje voor het nieuws van 9 uur. En dat is zonde om daar een heel nummer aan te spenderen. Dus dat gaan we even opvullen met een zogenaamde filler. Ja, die heb je voor je gezicht, dames, dat weet ik. Maar je hebt ze ook in de muziek. Ja, zeker. Goed, wij gaan dus naar het nieuws van 9 uur. En dan hoop ik jullie daarna weer aan de radio gekomen.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Tweede uur van de disco show, lieve luisteraars, die we begonnen met de Pointer Sisters uit 1984 en I'm so excited, heerlijk uptempo nummer, daar hou ik erg van. Natuurlijk straks om 9:30 de VIP-plaats en misschien wel twee, dat gaan we nog eens even bekijken, maar dat gaat wel weer een mooie worden natuurlijk, dat komt helemaal goed. En we gaan verder met een nummer van Modern Talking, Geronimo's Cadillac.

Lekkere muziek van de formatie Rolls Royce. En een van hun grootste hits, Car Wash. Hun allergrootste was de RR Express. Die gaan we ook nog eens een keer draaien. Want het is wat een beetje te veel instrumentaal, zeg maar. Maar goed, dat gaan we gewoon een keer doen. En heerlijk nummer. En uit 77, dan zijn we weer helemaal op de hoogte. Goed, de volgende die ik voor je heb, komt van Nicola McLeod. En die heet Don't You Want My Love.

Ja, natuurlijk. En Yes Sir, I Can Boogie. Wat een enorme hit hadden ze daarmee. En dat was in 1977. Daarna hadden ze er nog eentje. En dat werd ook al zo'n enorme hit. Sorry, I'm a Lady. En daarna hield het op. Tenminste, in Europa. Nog wel het nodige in Spanje. Ze treden nog steeds op. Niet de beide dames. Want één van de twee is 4 jaar geleden overleden. Maar de andere nog wel. Met een nieuwe samenstelling. Je kunt ze nog steeds boeken. En je ziet het, lieve mensen, een paar goede hits en je bent voor de rest van je leven klaar. Ja, toch? Ja, goed. Ik heb dat altijd met kerst, hè. Die mensen die beuren 4, 5 miljoen aan royalties die een echt kerstnummer hebben gemaakt. Maar het kan ook zonder kerst. Gelukkig maar, zeg ik er dan bij. Laten we het alsjeblieft niet over kerst hebben, zeg. Kom op. We gaan verder met de Pasadena's. Ja, heerlijk nummer. Hier is Riding on the Train.

Bodem, lieve luisteraars, The Limit en Say Yeah. The Limit bestond uit twee producers uit Nederland die het bandje gevormd hebben, een paar leuke nummers gemaakt hebben en uiteindelijk daarmee de hitparades bestegen. We hebben het over 85. Overigens zijn ze daarna gewoon door blijven gaan met schrijven en produceren. Onder andere voor 5 Star hebben ze alle hits geschreven. Goed, iedereen weer op de hoogte. Zijn wij toe aan onze VIP-plaats. Onze afdeling waarin we even rustig aandoen. Van het gas afgaan. Van al die uptempo disco hits. En eventjes even nadenken. En even stilstaan, vooral bij de dingen om ons heen, de mensen om ons heen. Bij mijn mening doen we dat veel te weinig, want we moeten allemaal maar door en door en snel en veel. En af en toe dan moet je even stilstaan en gewoon elkaar eens aankijken. En nogmaals, voor wie dat is, dat mag je helemaal zelf invullen. Dat is verder ook niet zo belangrijk, maar wel is belangrijk dat je er eventjes bij nadenkt, bij stilstaat. Dat alle mensen om je heen die je lief hebt, misschien wel lief hebt gehad, dat allemaal niet gewoon vanzelfsprekend is. Daar zit een hele diepe gedachte achter en dat is belangrijk om eens een keer aan te denken. In dat kader denk ik dat ik een mooi nummer gevonden heb die daar prima bij aansluit. Want de titel zegt het al, waar zou ik zijn zonder jouw liefde? Oftewel, where would I be without your love? Hier is Roger Daltrey.

Jesse Green en Nice and Slow. Ja, dat hoort er wel een beetje bij, vind ik. En daarvoor natuurlijk een heerlijk nummer van Roger Daltrey, Without Your Love. Ja, prachtig nummer. Goed, lieve mensen, we gaan nog weer een heel klein beetje tempo maken. En ja, voor de laatste 20 minuten zo'n beetje. En laten we dat maar eens doen met een hele grote hit. Van Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

een beetje de voorloper van Stars on 45 was dit, denk ik. Ja, Veronica Unlimited, zo heette het bandje. Het is door producent Hans van Hemert bijeengebracht vanwege de verjaardag van de Nederlandse top 40. De Veronica top 40 toen nog. Die bestond 12,5 jaar. En vandaar dat ze dit nummer hebben uitgebracht. En naast wat Beatles nummers, heel veel jingles natuurlijk die gebruikt werden in die top 40. Onder andere Margriet Eshuis en Sandra Remer zaten hierin. What Kind of Dance Is This? Was de titel. Hebben 10 weken in de top 40 gestaan. Hoogste notering was de tweede plaats. En daarna hebben we nooit meer wat van ze gehoord. Gelukkig nog wel van de twee zangeressen, maar niet meer van het bandje. Goed, lieve mensen, ja. Voor iemand die elke dag de weg op moet, is dit natuurlijk geweldig. Dit is een geweldige tijd, want het is vakantie en geen files. We kunnen overal door. In het midden van het land viel het nog wel wat tegen de afgelopen week. Maar die gaan morgen met vakantie. Dus dan is dat ook opgelost en kunnen we een paar weken vrij rondtoeren. Helemaal goed. Echter, vanmorgen moest ik richting het oosten. een beetje richting Arnhem en Doetinchem. En daar had ik even geen rekening mee gehouden, lieve mensen. Want het is dit weekend de Zwarte Cross. Nou, ik heb een half uurtje, denk ik, in de file gestaan. Bij de afslag naar Doetinchem. Ik heb nog nooit zoveel ongelooflijk lelijke caravans bij elkaar gezien. Met van alles teksten en dingen erop. Ja, geweldig. Maar allemaal op weg dus naar die Zwarte Cross. En dat gaat ongetwijfeld weer een groot evenement worden. Maar verder is het vakantie. Nou, daar hebben we

Ja, de toko in de fik steken gaan we nog maar even niet doen. De Disco Inferno, maar het is wel een heerlijk nummer van de Tramps natuurlijk. En daarvoor, hooray, it's a holiday. Jazeker, daar zijn we heel erg blij mee. Een paar weekjes zonder file rondrijden is helemaal geweldig. Goed, lieve mensen, we zijn aan het eind van onze disco show alweer op deze donderdag, de 16e juli. En ik dank jullie allemaal weer voor het luisteren natuurlijk. Volgende week zijn we er weer met een geheel nieuwe. Ik wens jullie een heel prettig weekend. Geniet ervan. En graag tot volgende week 8 uur op Radio Emmeloord. Bye bye. We gaan eruit met Ottawa.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadige informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Play.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten worden voor het eerst 8 vrouwenurinoirs geplaatst. De roze wokkels moeten de toegankelijkheid verbeteren. Na afloop zal een evaluatie volgen. Ook de Tilburgse kermis breidt het aantal gratis toiletten uit met onder meer gender-inclusieve dixies, toiletwagens en een speciale verzorgingsruimte voor mensen met extra behoeften. Brazilië bereidt tegenmaatregelen voor na nieuwe Amerikaanse importheffingen. President Lula bespreekt opties, waaronder beperkingen in de audiovisuele sector en rond farmaceutische en landbouwpatenten. Washington kondigde eerder een tarief van 25% aan op veel Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

wanted you for life. You and

0: verwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.